Wat is dat? Ja. Ding, ja, wauw. Neem het maar op als ik het koelis train. Ja. Eleven to lapana o 3 o'clock kula umsazo wako mkondlovu Warrison Point 6 FM, the sound of choice of KZN Capital. Yeah.